0: companies, het kost die companies baie geld om zoveel employees te brengen om te competen in sport. Nee? En mind you, daar wordt niet geld gewend. Dat is net mijn duidelijk. En dat is net hij denkt van, dit is deze blijvende company wat je werkt en zo aan. It's all about the brand. Maar die organisering heeft goed gegaan. Voor het algemeen, die leven is net zo. Zo ons was voor en kwartier dat ons komt kijken op alles vooruit is. Onze februari gekomen, maart gekomen, april gekomen, mei gekomen. Maar ons is niet net gekomen. Ons moet komen op de sportfaciliteiten, die accommodatie, leeskree. Ons heeft met NCC IJzermensen gepraat. Geef ons een lijst van die verschillende accommodation outlets en de les voor ons gegeven. Maar dan moeten we ook gaan zien de kijk, als die plek, kan mensen daar blijven. Want die mensen wat hier zo is, wat komt spelen, het is schoolkinders niet. Het werkende mensen. Mensen wat van hulle te huis afkomt. Hulle zal niet hulle te huis standaard krijgen. Maar net een plek waar je kan lekker slapen. Ons het al die informatie bij elkaar gemaakt. Ons moest kiezen tussen Kasima Mulilo en Rundu. Ons het 3 dagen in Rundu gaan gebleven. 3 dagen in Kawang en Rundu gaan gebleven. En ons het gezien, Rundu was beter. Kasima moet nog kiezen dat we ons concentreren meer op accommodatie en net sportfaciliteiten. Nee, ons zoek het top of the range niet. Ja. Ja, ons zoek het bundel in een klein plekje. Maar het moet toch niet de dingen goed gaan. Dat die mensen kan zien zonder bezieren, security-wise en zo. En zo als in de organizing committee, ze komen niet op de regional leadership. Dat zijn met de governor kom praten, moet ik zeggen. Want de CEO's, en dat schreef naar de leadership. En dan komen ze als organizing committee. Daar is klaar voor de afspraak gereel. Ze moeten komen table wat we zullen in de region komen doen. Als ze zeggen, ons welkom spelen, dan moeten we kijken. Maar wat benefit ons als de region? En je moet zeggen, we moeten er tegelijk. Kijk, ons brandstof, deze mensen, als ze komen bij koopkracht, of, you know, buying, de economie. Die vendors, die mensen wat iets verkopen, mensen wat accommodatie aan die company steeds hier. Al dat goede kost geld, maar elke region voelt goed om te doen. Ja.
1: Mm-hmm. Oké, vertel weer ons, hoe is de game zover?
0: Die game is bij competitief system. Het is niet meer tijd, want je komt veel met de coaches en de companies. Hulle adresseer hulle vir mense, so die mense gaan om te sê, jy gaan nie daar as een individuele persoon nie. You are going there, representing the company. So, hoe jy vir jou gedraan, is die loge rol. So, jy krijg nie redelijk slechte gedrag nie, because it's not you. It's the company that you are representing. So, jy moet kom stil, kom stil, op een baie positieve en een vriendelijke manier. En jy kom ontmoet mensen die zijn verbaasd. Alle mensen na, die was zeker 3 jaar geleden bij die SOE-tijd. Als ze jou zien, dan praten ze. Ik vergeet dat ze die persoon niet goed hoort. Nee, ons was zo kop en zo aan en zo aan. Het is goed. Het is zo ver, die competitie. Het goed gegaan en gaan goed. Want het donderdag begon met die game. Vrijdag aangegaan. Vandaag is de laatste dag. En zoals je kan zien, onze organizing committee, ons force altijd die CEO's om te zijn. Kan hier goed niet zien hoe klaar is. 2 uur dan doen we onze ceremonie. Dat mensen net die kan drinken en genieten. En zo wie daar is, steeds zien. It's a lot of money paid. Dat ook artists gebetaald om te komen performen. Dat die mensen aangeeft entertainment. Maar zo zie je het, want het is nog bezig. Nou, mind you, wanneer is die award ceremony? Wanneer gaan wat ons en maak ons gereed? Net om te komen relax. Mind you, morgen moet die campagne terug gaan. Maandag moet die mensen in de werk hier. But other than that, I mean, compromise is what I said. You want to be here for the sake of the company.
1: Talking about companies, how important it is for companies like this to be together and just engage.
0: Dat doen we net goed als de company. En zoals ons wat in de organizing committee, they hear this is for persoon, the manpower, the NAMI brief, the NAMPISA. They meet by a man as networking. En als je mensen, en die leven, je mag mensen, vriendelijke mensen bij elkaar niet zeggen. Want als je bij een company komt, je kunt de manpower, je wil iets vragen, op je kunt.

0: Ya, ada xa baqeni garab qeni garab dimire ngaske ke same stick qan ina ngwathi da ke. Dizicela ngaqa unda maqa ngaske, uyirxaso wap ngaske. Aba kwa xa xa sen ne chekam qarab qaramathi. Ingqube iqapti ngurugu nkani mathi se qawdo. In soro si qam qam se ngurundira mi swap nga. Aba kwa xa xa neskin. Ingqube iqapti ngiba mathi aroma. Edison Chusep. Oda mistik no ngi ke khaba kwa xa xa thi. Ingqube iqapti ngiba ngungumba thi sen. Canada pchi Morocco. Canada pchi Morocco. Adigira kungse ne cha chidage Canada pchi Morocco tnani ma chi se chidage ne che nga aroma in arida ko kwasa Robert Kuri yap kan ngoi swap kare gene che kwasa chali because na kwa kha chi in kwasa Robert di wakamka nga kana gene che kha kha kha do chi ge adira kungse nga ske wakamka nga adi kha kha swap nga ske kwasa di da mire chi sorosi kam kam sen huru nga ne che kam aroma ube kap jing huru gung nga kwa kam kuri sa ka kwasa chali chi in kwasa Robert chingan khause ada kai garap mire kwasa chali
1: in kain garap wa kaisa mes kauna ni bagi ko tuna tuna kaha uga sogra rogea
0: ya
1: ogi ko tuna
0: amase
1: chi Africa bagi ki sigiran uba
0: okay
1: sigi ki edisi khanqo chembi khagi ki enle dango dan kabi gub dauga ha
0: in Africa muga dan gura khabi dagi England didi
1: oh okay
0: dagi England didi
1: yeah
0: dagi England didi
2: goeienan ey waar die wind voor ons waait, waar die sokker is, of het bij die grond is,
0: ja.
2: Of het waar gespeeld wordt, boven die dak, waar overal is. Sokker, als je roept, ons is al die dag.
0: Ja.
2: Gisteren was ik Argentinië, onze 3-2 gewin, verkeerd werd.
0: In die 2-0 van 2-0 af, toen gaan raak je 2-1.
2: 2-1.
0: Toen gaan raak je 3-2.
2: Toen raak het wiki zwaarder en toen raak het niet lekkerder. Nie.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Maar, champion.
0: Kan houden, dan heb je ook wat die kwaas als je gong op. Ik zie je ook nog. Je gaat werken.
3: Ons gaan werken.
0: Jullie gaan werken.
3: Ons gaan werken. Ons geven listeners. Soccer eet, Amerika eet.
0: En
3: je bent live in Namibia.
0: En je bent ook in Amerika. Ik vlieg nu.
3: Je vliegt nu?
0: En.
3: Wat is mijn support in?
0: Engeland, maar vandaag is Afrika.
2: Morocco.
3: Vandaag is Afrika.
2: Morocco.
3: Oké, Salini zegt je vader zijn werk
0: niet. Ik blijf maar eerst net stil. Maar ik is neutraal vandaag.
3: Oké.
0: Okay. Als ik klaar is, dan hier zal ik voor mezelf prijzen. Ik was Morocco.
3: Oké, ik was hier mensen, ik altijd hier mensen.
0: Holland.
3: Orange en Argentina. At least one is there. Africa is in me. That one is obvious.
0: Yeah, that's obvious.
3: That's obvious.
0: Uh-huh.
3: Hoe was gisteren game?
0: Gisteren game was bijna mooi geweest.
3: Hey.
0: Die lessenaars heeft gezegd, kijk ik ga niet geloven dat ons nog tot 3 daar moet zitten, want die actie was daar zo.
3: Ons heeft verhaal met ons werk, dat zijn die mensen ons werk niet.
0: Dat is hele ding. Ons werk, als je tot 3 moet zitten.
3: En een paar slaap niet. Tot 3 uur legalisten moest.
0: Ja, als het tot 3 uur uitgezaaid, toen ze dus tot 3 uur. Zo vanaan zal ons nog hierin doen, dat zal nog een keer wedstrijd wees na die ene. Maar ons zal die ene veel geven vandaag, is onze lessenaars. En ons zal het nu zoals gisteren zal ons nog geven. Ons hoop net, die game is zo levendig zoals gisteren. Alsjeblieft.
3: Ja,
2: ik like
3: het. Ik ben gisteren in press, man. Top.
0: Thailand zal voor ons in Afrika problemen geven.
3: Maar je weet, dat zeker tijdperk van spelers. Ik denk hier spelers was bijna eager om daar te wees. Like the Brave Warriors, 98. Je moet een simpel spel. Daar naartoe gaat die momentum net af. Zo, hier ouwens is die beginners van die soccer in
0: Cabo Verde.
3: Zo, heel die eagerness, heel wel gewend. 7 minuten na 4 jaar wat Michael of African Nations Cup, je zal zien, we gaan achter 1. Want die momentum van die ouwens wat elkaar ken, die koor. Zal niet daar wezen. Zo altijd moet daar.
1: Ja, is die hongerness.
3: Ja.
1: Ja, was bijna honger.
2: Die ruggraat van die span was het belangrijkste.
3: Ja.
0: Oké, kengos. Oké, kengos. Je zei je gaat stoot bij die grootstatie.
3: Bij die Tswana.
0: Tirol is een chaba.
3: Dank je.
0: Dat is niet zeggen hoor. Ja, ik kan het ook nog even als ik kom. Maar Tirol is een chaba. Die daarmee is een TYS. In Tswana staat is die MP. Ik ging een ching in Abasi. Ik ging een kwan u. In Town. En dan in Kuba. Ze zei dat die harasa ze dan gaat karu. Het is een chuse. O, dat is nog wel kees aan mijn stier in het. Dat is die noba. In Kwanza Sikongo. Maar die karaka kunga ze ma. In staat is een stier. Dat is. Gaan we dat je dit daar? Toen ik moet dit. Toen ik moet maar. Kwanza Chalipchi. Kwanza Roba chinga neche ne bang ngwa tawo chidani ibe ne digwi no no ska karuro chinga ba ho nga hunna urose madinda huna thousands

0: 네, 세계 행나 디렉 도선 찰리. 그럴 가령 앞게 또 나 분이 됐어 베이. 행나 행나.
1: 응, 아바 아바 게라 무. 응. 아바 게라 무 우추스. 옵게 캐나다 바 고에 와스코라 임포르탄비. 집게 나바 후 볼사 구가 호. 응. 응구 캡테니 스테파나. 스테파나 응나 우추스케 볼사 응루스케. 응. 나디 구게 플라나.
0: 팀고사세
1: 팀고사세 랑후루
0: 아이 깝게라 이요 예케시 앙고사
1: 이시 앙고사 에
0: 팀께 모로코 바 나스카라 세글롱 바 카우시
2: 로바 디 아너 덴 바데 카시넷 판 모로코 이스 온스 레아 비기테 디포스 알라우포 카나다 옴 데 스피엘 온스 코미 에티 온 헬레게 도스 노 디 톱 스트라이거 팔루어 아이 프 온스 파르 골스 엔 고스콥 에디 콜리파이스 나우 무도 솜 리플리스 바 나이트 노 비기 시엘 카 크리시넥 엔 소안 마르 엑신 die nummer 7, nummer 11 en die nummer 9 van Canada. En ze speelt bijna hastig op soccer. Ze speelt Wantus Tiki Taka. Dat is waar ze die elkaar raken. En ze komen heel kalkje gekregen van Halal. Van Halal wordt gedwongen dat die gaan committen en gaan tackle. Dat is waar die probleem nu gekomen is. Nu zullen we op die zwakbende werk van Halal. Maar ons moeten Halal protecten. Laat die niet weer rondleiden. Laat die niet tackle niet.
0: So Ismael Saibari is Bayern Munich speler.
2: Yes, Ismael Saibari
0: speelt bij Bayern. Hij heeft
2: nou injury gekregen.
0: Een van de grootspelers van de
2: van de grootspelers van de speelt bij Bayern.
0: Ja, maar kijk ook wat nou door. Adi gerak ausen zei tige. Asang huru apkni bak wak kai zei. In za hun kipchina eis kabira huru so apna snap ke. Asang huru apkni bak wak kai. Apke Rahimi mona disi kuriha. Rahimi ke nga bak wak kai zei tige. Rahimi kipchenge. In man orang huru aku dik tuba tipke kipchina neche. Bak wak kai. Apke Raya Casablancas nserang huru ba ze. Ke ngang huru apkni bak wak kai. Sing aske neche snak aroma sa tisa toho ba. Abas tina mire kano do tige. Kere huru au. Nga kabira ausen habe kongkuma koske boza. Buzerak tahap ke mosri bak nao dot kaba. Nego ding hung aska kauska. Mosuri ke neba uchi kamseng op na kui. Neba siya kai kenyes ke bosak nao do. Danas ka ngeu ke nerak taha cha kaunglus ei. Lugi danas engu ka aris ngak taha. Kaba ka ke tam hurao ka ngak ngabang use koi. Nera ngang am chap ke ameta. Amedira neba di chak nao do. Esa bo et masang ngobusang hurua. Kaba ike. Tui ye agnavala cha cha siyo tse chung maa sipka gura kema. Habe kundu ako uske bo sakta ato se ye matira klausen se. Kanada bak thaim na, Morocco bak thaim na, kuro tkareng apke ne bak ato chi. Lugi keng niko te koap, Maximi nipka ua uske bo sakta ato. Maxima khu papito. Papito ke uchi kamseng oap na kuing hon kuing watma. Hung nas Kanada bjis ngarek maha. Nera ne bak koe si chap ke ekta ato. Halal iran neba di chakha bebke halal ing iba gwa kaya kha kaya sey. Nababke David ing iba gwa kaya kha kaya. Nababke halal ing iba gwa do chige ngadira klausen seda. In kaming arome gebe ngaba suaro nisa gwa amay. Nabati gurisa kan inga china ma neche dang nguwa. In kwa nisa kan inga china ma chik kong ngamiro nisa inga kha maire. Turo karengab turo. Diego Maradona abke kuromi Amerika abke kharason izgere sang huru da. Kamdisi kuro ngak kuro nang huruwe saa. Tam di sini koran nang huru sa, kaba hagang ada ngas ke sokor sarang huru Amerika apna, si Canada apna, si Mexico apna tip ke Diego Maradona bakromi, ini segi kami ngaruh mepes harus aku main, segi rami, kengak kengak di ke kau barami segi si, nasi Morocco bataya di ka, nesa hun waza.
1: Ma kami am si cha, pray guru main, kai se cha ngang am hiau, oke, memom demi nuwaru gudi china rakwa, sadagi, ah ra kwaro sare ke gro mune wal kabina
0: so saach ke lekra sa
1: saach ra en le sa
0: ngang
1: ame gro cha
0: so kai ku ge
1: chinu waro ku ge khaba turo rada khuni chwa chwa ske maske
2: mar vade kasine na de iri wota break di african lande verslap
0: ta consider
2: ta consider dan
0: ik kuro serang na dai
2: dan wordt al die tienus eerste in geskop ik weet niet dan eerst begin spelen maar ik weet niet wat is het die na die water break wat ons meeste african lande wat ik bigi dop gehoord op de world cup wat ons baie kon zitten dat is nou die probleem wat ons moet uit moet skakel in die world cup als africans die concentratie level moet ons bigi hoor als ons die water klaar gaan drinken maar als water maakt alles gezond en soccer is ons maar zo ons heeft ook soccer gespeeld, dit maakt alles gezond als je niet die waterbottel gebrengt dan stand je op, dan zeg je nee, ik is recht zoek, ik is recht Charlie, we gaan voor en doen, dit was zo maar op jouw einde van die dag ons het nog steeds hoop voor Marokko laat die settle down hij moet net settle down als die soccer beginnen spelen
1: oh, choose maar Captain Robo Dami Kumi. Oh, aisiya ka chungo zia tana singayo otai reng ruba
0: ngire chungo ke tana skoze kura si
1: oh
0: in chungo ke ngibe matali
1: ah
0: o chungo ke tana skoze kura si o chungo ke tana skoze kura si yo ngire ngaba sin kami ka tana skoze yo ngi mir chungma
1: chungma ah
0: kare khunu si chagara tai es na otke khunu si cho tai khabe onmed leng audma tana snera sin ab ki hachang
1: uba uba
0: ah o ngire ngaba sin ha tana sin hore ge chungma ni be
1: Yeah.
0: Wan ngaba kuyi kira sin, ngaba kuyi kira sa sensan ge dira season. Thunu bi chagara, arip ka khuyi khachara dies na. Otke ngaba tse thunu bi kira dio, ibe thun sira sin ngaba kuyi sira ria ge thun da ge go. Awa ni dira muina tse khuwe di ma khabe ka thun si si o thun tse go dio kuyi. Thun da ge ra dira mi.
2: En ne ga trester iets relies of van ogen iets relier wat Messi gezet van die goalkeepers. Goalkeepers kan tot bi 45 tot bi 47 vang. En dan krijg je meer experience en dan is je meer hoor op je andere level als soccerspelers.
1: Ja.
2: Is één goede ding wat ik gezien heb. Want Marokko is een goalkeeper. Kom al een beetje lang en hij heeft die experience.
1: Ja.
2: Hij is die rechtraad van die span ook.
0: Bonu.
2: Bonu.
1: Bonu,
0: ja. Ja, ik heb een aantal mensen gekregen dat Marokko was naar de neerlaat die Diop. Diop is een uchi, die was een halal, die was een halal, die was een halal, die was een halal, die was een ci dioban wata ke so apnap ke diobin ibang aba frank regin ibang ngaya ngai sabab ke ngaba qando ci ke fulam nzaran huruba se frank regin ngai chipkin ibang aba nzane sake so apnap na moroko barang huruba ci fulam sting hurub ke neba ne chitake so apnap ke ngiba dolusan huruba west ham san huruba chipke neches ngat aromas na neche moroko barang huruba ngap ke diob ba frank regin ngaya se abe qaban wata so apna ngap ke ngit mak taguri ngide kwa ha se aba ke kanet makakuri nte kwa bilali ke qaqaba huko aqa se kaya kha kai sike ngaba kharabo sa khonqo abke moroko ba khabeng ngubu sa kunku nebke hakemi ba qa qari ngabunu bautib bautib ke uchi dio biga qonga nebke dio ba qanga do maripta di dio ngoba experience wan ngura ku ke ngwetke dide aibke ha hilal halala halali ko uchi qa aris ngan huruke ne bara wan tabke neila khabe kho abka qonga ne bara qa tabke dio ba qanga do amsira qa khabke dio ba Aiskap ka khang khabe ngabar looking ibra khok en Canada aroma kauska wa richirichi richip go uti ka arisna Stefani ga kaunge nebke luka khang us Canada bisna nebke pompito pompito ko uti ka arisna neske disasa esa moroko aroman amuse nga cha khoi ngado kayare amahugoro di chapke moroko ba ngado ngabke rahimi ibra goro di cha khabe ke ngatma go ngado ngabke pompito ibra disadin ite go di chipke aba Ambar, ambar, iba gua kongone. Abe nera di chap ke Johnston. Johnston aku Buchanan. Canada ke Buchanan ni gak tunga. Nera kaha neili gua kokeng. Nebara di chap abe skena masa kosiat kain uye chi. Arik tap ini aunga esei. Arik tap ini aunga esei ngap ke ko ab Maximi ngap ke ngaba teichi nebo nza gua kose. Di sa di gua ha so ab ngap abe kaiso kong nguroi. In di damire chip ke ko ab coaching uze gua koe. Di damire in kwe aistina gua nguro. In this is a quip and mood mahauka, is a cracking in Cassia, Abe, Ticha, Imure, in Coaba, Kaiba, Nange, Wahuna, Nahabe, Uzakungo, Scabos, Account of Tinebank, Oati, Amsekanada, Ding Hunga, Nisani Angai, Aba Halali Hakang, Tinebarak Nahabke, Buchanan, Buchanan in Nebarak Nahati, Nebosani Angase, having a bank Nebak Nati, Johnstoning, Nebos to Ang Honque, Johnstoning, Nebosani Angase, Kado Tige, Adira Kosen, say, Tine, Coa Bonu, Kahuse, Kokmaha, Abe Johnston, Amadita, D. Kado. Kamsening wakta kamsa kai knase ngapke Johnstona Johnstoni ke nebo seang hon ku kamsa kai knase kamseng op nga khui omska ngwakta abe ye kaya khaka ku din ide kwa ha thi ke aba bo seng ngaba morokop din hun ngas ngang nuye thi kamsering hurun ngai aba ke looking ba ngaba kai mase ko seak ngase e looking ke ngaba kai mase ko seak ngase sep ke ngaba Musuri Baguang Habe, Hungos Kebosakado, Nepke Naila, Naila who Hakimi Kakonga, Hakimi Bahung of Hussein Naba, Diobin Kakongas Kebosakado, Diobi Uchi Nailing Nepkan Huruke, Nerakara Tapke Naila, Kubusia Watang Oka Hakimi Kangwaka, Nepke Hakimi Baknado, Morocco Aramahabesin, Amgusia Kang, Amedira, T Hakimi Hani Anga say, Morocco Bakanga, Canada Bakanga, Tamdisikosen, Angonadi si. Tongugen Escos and Huru and Didamire, Cast Aris Karaka Hapke Nailak Nado, Hoken Chip Koros Etabasen, Nerakta Hatapke Bilal, Bilali go Chip Koros Etabasen, Mosori, Mosoriba Hukaus Gang Huruai, Neske Bosak Nado Habeskin was a Kosian Oati, Aba Morocco Hang Hungas Nani Aungai, Nebosani Aungas Rasipke Mosori, Masori, Ibacado, who's young Lucas, Cabos Acado, Cat, Ariscan, Baradita, Nepke, Naila,

0: Ya se dagi ngaba ubile minqi ba qhoko wathi ngaba tigure gurisa ka netse dancunga ka ngathi na ngqesani mathi nel se ke go manturo ka ringa ba uda ke atae go ntshini khomsa tae Canada ba ni Morocco ba tae ni di ipi bo sa ngqatsa sathi nesiko senghuru ba madikolo qhoko senthi ngisi tae na pini chara chara Charlie Robert
1: ngaba edis taradia mungqo ke Canada ba ke se discipline sa se ringhuru Canada ke yakimi chabi ke richi ba ke se nga problem sa so uya so ho gura bol sa sa gura ube van ana ke se khafarle khap ke ngaba so Morocco ke no nga no cui etem squa go ngwe no khap palsi
0: Rahimi
1: kuru nga chasa. Nga ba khusab ke
0: Morocco ba no sidma.
1: Sidma palsi ba.
0: Canada tup kira kama.
1: Canada tup kira kama. Chi Canada ke suas low block ti kira ugami.
0: Low block
1: e unwa. Chi ke ise ka ise ran huru nisia.
0: Kas kira ngibe se nisa Morocco ke tiny deep da ngisi chali ba ngai.
1: Morocco ke kere Are Kabiran Hurua Roga. It is Are Kabiran Hurua Yakimi can like Kabitamamu. Okegno Sagetsin and Abeo, Are Kabiran Hurua Roga, Huruchacha. Van Sagedi stairs, stairpens can come himself. Ogno no war which in a partigis can into you.
2: And what for Morocco? It game La Sal Venus Diaz, what be real Madrid spiel. And would you stop be Bolcom?
1: Yeah.
2: He's a playmaker van his span. Now for him, om the spiel it deep. En as he the ball kree, dan word hij van twee mannen gevat. Om die bal vinniger te release, soek je partner samen met om te spelen. Die one twos wat hij moet spelen, om laat Marokko laat die Marokko laat spelen. Zodra hij niet speelt niet, speel Marokko niet. En die sterkpunt van ons is Hakimi. Hakimi is toegemaakt, nu moet. Die left back
1: Moussouri
2: van Manchester. Hij moet beginnen opkomen of hij moet beginnen in de middel ingaan. Om die middel begin te compact. Want Canada is nummer 7, die kapitein van hen.
1: Stefan.
2: Stefan speelt zo alsof hij de baas in de soccerveld is. Because he's all over the continent of the football pitch. Ja, want hij gaat defend diep, daar kom je op. Want die front three van Canada, hij is vast. Hij kan die bal houden en hij kan want to spelen. Maar het belangrijkste en de goede ding wat ons heeft van Marokko is 1v1. Als ons die bal net naar die strijker toe gaan geven van Diaz zijn voet af, dan kan ons voor Canada beat vandaag.
0: Tot de sfeer als ons kan kijken, die keeper die span in die game.
2: Ja.
0: Nog een keer, Ook daaraan. Toen kwam je naar haka safety.
1: Zie, ik heb die groei zei, Robo, daar mee kom je. Uchia Stefani nesisa se sarang huru of ach sarang huru sa van Stefani ge ngan agup tawsa ke ige Stefana pasa chida ge nesia tia china ngwara ngisen se sa Stefana of acha van Stefani ge nesisa no huwa o diarang nyo nga achting guri ga ga ba
0: Boudiba
1: ke kaise gamse
2: ha iste
0: ama ka go ikitirang kwa
1: wa ga
0: Ivan Gere Stefani ke Boudiba neng kaise ga yo kirang kwa ga niza Boudiba ke nqiba axeras e gamse ra singuru si ke nqiba masne ke Boudiba gamse nguru tip ke naila a iskarang nguru kai
2: yes
0: so ngaba go iske vice versa tiki ya komro ama ka ke Stefana horaga area ding ndi wa direng nqiba Ivan Gere bo sa tira wa ti munts ka grao ni be ke opportunity ya ne ya rogu ne ku ke Negutu, it goes again in Yaroka. Cabisi Karudi Gagramio, Otkiatina, Karuskus and Nichiniki or the Gaiskani, Van Yarukumo, Nikapka, Karu, the Gaiska, Kunikaru, Aske.
2: And then he passes what Stefan Hamaka, then the ESD after what techno, so the statistics kickers. Nirensestach. Perfect passes for the Hamaka.

0: ngathi iqwasa thalithi ke so ngithi iqwasa roba ngithi ngakungqawe inqalo thike ngathi kuro xa usene seke nengxuru xiba kanada xiba cha inqa moroko bangqona ngathi ko siyamase ithike ngathi le xa usene inqalo sela ke lithathi nake igani kan stike sami siqhawe nqwani mithi ngathi akonqe ngona elisha hasa kuthi akho sekhosene bacana kanqwa swaqa anqa ngacucube wathi doho baqa ngikanqosa dungware ngathi xa basoro sicamgam sengxuru nasini ngqungu sikhosa ke doho lithathi edison tuzela Otavisti kwa champion da. Dana dana kwa da tina ti. Tiko ega tali isi gezo pti. Kwanza Robert, roba kurira. Nga husna da doho ba. Ye level ni baba ese veri. Leisa narti. Tengi osti kwa mire kwa
1: nantani. Ne.
0: Tom stress roi kwa abo.
1: Ha, kai se ke kren na ge ha.
0: Oh, te gara diago da kren sera chan kami chan.
1: Kai se ke kren na.
2: Di. Dit was koud, maar Marokko het vir ons warm gemaak.
3: Warm,
2: ons is nu warm.
3: Nou
2: moet ons net rond gaan hardlopen en die vlaggen beginnen rondwaaien. Mm. Ik denk dat we die geslapt na hier van Afrika niet. Mm. Maar bij dank je voor Kees Sammes. Bij dank je voor allemaal wat geluisterd hebt. Mm. Abrigado.
0: Ja, ik nou, dan heb je het net ik aan het arm heb gekomen. Maar ik heb het gemaakt als ik in Gaza. Zeg je, Marokko, ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Ik ben naar de kant. Oresi sinyering imkha ngankosi ngurum ibani mayese seda dogoba arida si sorosi kamkam sing hurungani ngangus kose dida edison tuzeda odavisti kwada kambion da chitana tanako da hu waqin abadani sing ngangus kose bye bye